0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

controlled like the world went.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.
3: This one goes out to the one I love.

the last time we were together. Lately it feels like forever.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt uniek reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

Ik stond voor de rechter, die zei Bobbejaan, vertel me de zuivere waarheid. Hier staat je was dronken en ik zei dat kan, ik breng deze zaak wel tot klaarheid. Bij chef in café, het is waar wat ik zeg, dronk ik maar een glaasje en

baby. Up.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

de Frank Boeien Groep. Ja, wat zo heten ze officieel, hè? Kronenburg Park hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. En daarvoor W met Please Don't Go. Dat was een grote hit in 1992 op deze dag, hè? Goedemorgen, het is zaterdag. Ja, ik moet een klein beetje bijkomen, want gisteravond nogal laat geworden. Ik geloof dat ik om 1:30 of zo een keer bij het grote Van Vliethuis weer aankwam. Gisteravond eventjes naar de bioscoop geweest. De oude wets gewoon op het grote scherm kijken. Ja, ik ben natuurlijk een ontzettende filmfreak, zoals je weet. Ik kijk elke dag wel 2 films, zeker. Zeker, beginnen 's ochtends al mee. En dan, in de avond dan duik er nog eentje aan. Ja, dat gaat hurry op hier in het grote huis. Echt een beetje veel verslaving, zeggen ze wel eens. Nou ja, ik dacht gisteravond, nou weet je wat, ik ga een keer naar de bioscoop. Want mijn zoon die had me uitgenodigd. Die zegt van de nieuwe Star Wars film die draait. The Mandalorian en Grogu. Nou ja, ik heb natuurlijk die hele cyclus wat betreft dat. Dat hele verhaal van Star Wars van vroeger. Dat ken ik natuurlijk nog eens maal te goed. Het was echt ook een beetje een verslaving, want ik keek er altijd naar. Het was erg leuk altijd. En deze sequel die nou uit is, die is ook best wel te pruimen. Hè? Vooral de special effects en het geluid. En dat heeft het hem wel gedaan. Ik moet je zeggen, het verhaal viel een klein beetje tegen, moet ik zeggen. Want het was een beetje standaard. Hè? Redding hier, bevrijding daar, wraak. En dan uiteindelijk komt het toch nog goed. Maar het is wel een aanradertje, hoor. Ja, dat wel. Ja, maar ja, Star Wars is altijd goed, hè. Ja, en ik zag daarvoor ook allemaal van die oude reclames. Of tenminste, wat reclames voor andere films die dan draaien. Toen zag ik tot mijn grote verbazing ook nog een film geproduceerd door Steven Spielberg. Ik denk van, dat is er ook eentje uit mijn tijd. En die maakt dus nu nog steeds films, hè. Ja, goed. Nou ja, in de Nederlandse bioscopen draait dus heel veel. The Mandalorian en Grogu. Ja. Lekker rando met Mando. Ja, zo staat het in de filmkrant onder andere. En het is echt heel veel effecten en heel veel beeld. Je ziet van alles voorbij komen. Je zit constant in actie, hè? Want dat is er eigenlijk alleen maar. Hè? Ja. Goed, het is vandaag zaterdag. Ja, hoe ben ik hierop gekomen? Oh ja, dat ik zo laat was. Hè? Ja, zo is het. Hè? Gaan we maar even rustig beginnen dan. Hè? Gewoon even relaxed. Gewoon eventjes zen, zeggen ze wel eens. Hè? Zen. En ook tijd voor een bak koffie. Eens kijken of die nog werkt vandaag.

Appleby, maar David Gerwig zong er in de tijd wel over, hè? Ja, Mrs. Appleby. Goedemorgen, voor de wekker wakker. Vandaag op deze zaterdag 23 mei. Ja, het wordt vandaag warm, weinig wind. De temperatuur die loopt vanmiddag snel op. Dan is het ook vrijwel in het hele land zomers warm, met temperaturen van 25 tot 29 graden. In Brabant en Limburg worden de hoogste temperaturen waarschijnlijk gemeten. Dan wordt het echt super warm. Zelfs tropische temperaturen krijgen we dan. En vanavond blijft het nog lang warm. Ja, in de kustgebieden is er wel een zeewindje. Maar ja, dat is lekker, hè. Merkbare afkoeling. Vanavond is het ook landinwaarts wat koeler. Gaat het een klein beetje afkoelen. Maar over het algemeen blijft het goed weer. 22 tot 27 graden. Morgen ook nog een keertje. Dus het kan eigenlijk vandaag en morgen niet meer op. We gaan de zomer tegemoet.

0: Week van Vliet brengt de ochtend in beweging. Leuke muziek en leuke verhalen voor de wekker wakker. Start je dag met een glimlach.
1: Back to the 80s.

lijkt wel een klein beetje breakfast in bed, maar dat is alleen op zondag natuurlijk. Ja. En twee leuke jaren 80 liedjes achter elkaar in de 80s remix. Ja, weet jij het nog? Wat deed je toen en waar dacht je aan? Ja, dat is het eigenlijk zo'n beetje, hè? Twee jaren 80 liedjes. Goed voor de wekker wakker op deze zaterdag. Even het belangrijkste vandaag. Ja, in Volendam speelt natuurlijk FC Volendam. Vandaag een spannende wedstrijd tegen Willem II. Het duel gaat ook beslissen wie er komend seizoen in de Eredivisie speelt. Ja, en de gemeente Utrecht die heeft een demonstratie op het spoor van Extinction Rebellion verboden. Ja, ja, het is vandaag een belangrijke dag ook in het weer, want het wordt erg warm. Je moet je ook zeker gaan insmeren, want anders dan verbrandt je huid in no time, zeggen ze wel eens. Ja, het wordt 24 graden in het noordwesten en 29, je hoort het goed, 29 graden in het zuidoosten. Oosten van de Lage Landen. Zeeuws-Vlaanderen is het zelfs nog warmer, rond de 31, 32 graden. En ook in grote delen van Duitsland wordt het vandaag tropisch warm, hè? Ja, in elk geval goed oppassen. Ja, in de kustgebieden, daar kun je ook best wel vertoeven. Daar is het wat frisser. Er is een zeewindje, dus dat maakt het extra aantrekkelijk, hè? Maar ja, ik zei het toen straks al, hè? De zomer, die is nu echt aan het beginnen.

0: De Jackson 5, een different kind of lady, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, de film van Michael in de bioscopen is nog steeds een grote hit. Hè. Wordt fixe bezocht, zoals gisteravond ook nog even in een andere film. Ik zei het al, hè, van Star Wars. En toen dacht ik, kijk er eventjes in die zaal van waar Michael draait. Nou, het was helemaal vol, ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Ja, ik zei het al, hè, Pastoorse Vaas, die altijd op zondag te horen is met het item. Nou, en we hebben besloten om af en toe een pastoorse vaasje te gaan herhalen. Niet elke dag, maar heel toevallig af en toe, dan staat er eentje in. Nou, ik heb er nu weer eentje in staan, zie ik, van 18 mei 2025. Nou, dit zijn de kronieken van Pastoorse Vaas in de herhaling.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn kronieken op papier.

0: boeken van pastoor Servaas.
1: Jakkes, schrok Truus toen ze de post doorkeek. Een doosbrief. Ik maakte hem open, las even en zei... Jullie zullen hem wel niet kennen. Pastoor Bouten, een studiegenoot van mij. Oh, gaat u naar de begrafenis? Vroeg Bert de Koster. Ik knikte en bedacht angstig dat wij van dezelfde leeftijd waren. Maar kom aan, pastoor Bouten was 2 keer bouwpastoor geweest en die jaren die tellen dubbel. Truus met huishouders en Bert besloten mij te vergezellen. Want hoe ouder men wordt, des te meer aandacht schenkt men aan de doden. Zo merkte ik dat Truus de laatste tijd alle overlijdensadvertenties doorkijkt om te zien of er bekenden bij zijn. 2 dagen later vertrokken we per auto naar Grave, de laatste standplaats van de overledene. Het was gelukkig niet zo winderig als de laatste weken en zo nu en dan liet het zonnetje zich zien. Op het kerkhof waren veel parochianen aanwezig, want pastoor Bouten was populair en dat was hij op het seminarium al. Intussen stond ik te peinzen. Ik had mijn huisgenoten nog niet verteld dat ik een brief had ontvangen van een notaris met het verzoek na de plechtigheid even op zijn kantoor te komen. Moest ik messen lezen voor het zielenheil van de overledene of liet hij mij iets na? Het zou net wat voor hem zijn. Na de mis en de begrafenis gingen wij niet naar het restaurant voor de koffietafel, maar naar de notaris. Gaat u erven? Vroeg Truus bezorgd. Toch geen meubels, hoop ik, want ik weet nu al niet waar ik al die boel moet laten. In zijn kantoor verzocht de notaris ons plaats te nemen en een beetje schuchter gingen wij op het puntje van een stoel zitten. En de man vond het goed dat Bert de Koster en Truus mijn huishouders erbij bleven. En toen vertelde hij ons het verrassende nieuws. Ik werd eigenaar van een boot. Ja, pastoor Bouten was een liefhebber van water, zei hij. Al zijn vrije tijd bracht hij door op de Maas, behalve de laatste jaren toen hij begon te sukkelen. U moet niet schrikken, zei hij, als u een scheepje ziet. Het ziet er nogal verwaarloosd uit en zo. Maar u kunt de erfenis natuurlijk weigeren. En? De notaris gaf mij een bos sleutels. Ik moest enkele papieren tekenen en toen ik mijn handtekening zet, zag ik ook de naam van de boot. Er stond met kleine letters op de papieren Titanic.

aflevering van Pastoorse Vazen, die op zondag al wordt horen, de verse aflevering. Hè? Ja. Is vandaag trouwens ook de dag van de apostel, om een beetje in de stijl te blijven. In Abchazië is dat. Het is een nationale feestdag. Ja, Simon de Zeloot, daar gaat het om, was een van de 12 apostelen van Jezus. Ja, Simon draagt in de evangelie de bijnaam Zeloot of ijveraar. Ja, hij behoort tot de politieke groepering onder de Joden die de Romeinen desnoods met geweld het land uit wilden hebben. Hij was ook een van de door Jezus zelf uitgekozen 12 apostelen. Ja, volgens de legende zou Simon na Jezus zijn hemelvaart eerst naar Egypte zijn gegaan om daar het evangelie te verkondigen. En daarna is hij naar Perzië gereisd en doopte hij meer dan 60.000 mensen. Ja, vandaag dus de dag van de apostel en de martelaar Simon de Zeloot. Ja, en vandaag ook trouwens in 1903 de eerste autorit vindt plaats tussen San Francisco en New York. Ja, de rit die eindigt op 1 april. En dat is geen grap, nee. En in Hamburg in Duitsland doopt keizer Wilhelm II in 1912 het grootste schip ter wereld. Het is de Imperator van de Hamburg-Amerika-lijnen. Ja. Goed voor de wekker wakker. Vandaag een belangrijke dag. FC Volendam en Willem II gaan in een beslissend duel uitmaken wie komend seizoen in de Eredivisie speelt. Volendam eindigde als 16e in de Eredivisie en Willem II als 3e in de Eerste Divisie. Nou ja, de club uit Volendam won de eerste ontmoeting in Tilburg afgelopen woensdag met 2-1. Ja, de aftrap van de wedstrijd in Volendam is vanmiddag om 16:30. Ja, en het is ook feest in Groningen, want Groningen trapt de festiviteiten rond het 100-jarig bestaan van het Stadspark af. Een aantal mensen die legden de grootste publieke groene ruimte in de stad aan, waarmee een groot werkgelegenheidsproject is geworden. Het park aan de rand van de stad kende een roerige eeuw, waarin de ooit populaire drafbaan in het park veranderde in een conceptlocatie. Dus vandaag is het ook in Groningen groot feest.

Weet je nog waar ze woont, Luca? Second floor, hè? Ja, adresje werd nog volgens mij genoemd in het liedje. Susan Vega bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag zaterdag 23 mei, tweede uur van dit ochtendradioprogramma. Ja, het is vandaag de Wereld Schildpaddendag. Ja, echt waar. Sinds 23 mei 2002 is deze dag er al. Ja, aandacht voor schildpadden die uitsterven en aandacht te vragen voor de verdwijnende habitat van de oudste dieren ter wereld. Ja, vandaag is het dus Schildpaddendag. Nou, dat is leuk om te weten, toch? Nou, een schildpaddenliedje dan. Een schildpaddenliedje. Zelfs dat hebben we. Isbel en Turtles en Birds.

0: 1997 dat Kim Kai doorbrak met Lilali, Lilala. Ja, lekker liedjes. Komt uit België, deze dame. En ze maakt lekkere liedjes. Ja, ze brak op jonge leeftijd van 20 onverwacht door op de Europese popscene met haar hit Lilali. Nou ja, kort daarna had ze ook een platencontract met EMI. En waren er ook wat hitsingeltjes, tournees en tv-optredens. Ja, in 2004 kreeg ze het slechte nieuws. Diagnose baarmoederhalskanker. Ze overleefde 13 operaties. Meerdere complicaties kwamen erbij. Ja, de dokters zeiden zelfs dat ze 2022 niet zou halen. Maar toch staat ze er weer, hè, in 2026. Nog steeds zingend over tegenslag, hoop, liefde en verlies. Ja, ze zou me eigenlijk bellen vanmorgen, want dat was de afspraak. Maar er wordt nog niet gebeld. Ja, of ze ligt nog op bed. Oh nee, vergeet het, we gaan even opnemen, dat is leuk. Even kijken, ja. Goedemorgen, Kim.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Oh, kijk, nou, je belt, hartstikke tof. Ja, ik had het wel begrepen, hoor, als je nog op bed lag, hoor. Want het is ook verschrikkelijk vroeg, hè?
1: Ja, het is heel vroeg. Ik heb speciaal voor jou mijn wekker gezet.
0: Oh, kijk, lekker voor de wekker wakker, zeggen ze wel eens, hè?
1: Ah, ja.
0: Ja, ik zat net jouw verhaal te lezen, zeg. Respect, ja. respect voor jou, zeg.
1: Dankjewel. Ja, het is een lange weg geweest, al een heel lange weg, ja.
0: Ja, inderdaad. En nog steeds bezig, lees ik, hè? Of althans, het is nog niet helemaal rond.
1: Nee. Ik ben nog steeds gevecht aan het vechten. En ik kan nu ook sinds 10 jaar niet meer uit bed. Ik kan niet zitten, ik kan niet stappen. Dus mijn leven speelt zich af. Op deze kant beter in een bedje in mijn living al die jaren, ja.
0: Ja, maar ik vind jou zo'n ontzettend sterke vrouw, hè? Als je dat bijvoorbeeld ziet, wat je toch allemaal doet. En toch nog een liedje uitbrengen. Het is onvoorstelbaar. Nou, echt petje af, hoor. Echt heel veel respect voor jou, Kim.
1: Dankjewel. Ja, weet je...

0: is, hè, dan wordt dat liedje altijd heel veel gedraaid. Dan begint dat liedje weer door te komen.
1: Ja. Het is ongelooflijk hoe dat is blijven hangen na al die jaren. Dat had niemand verwacht op het moment zelf, denk ik.
0: Zeker niet. En jouw nieuwe liedje, dat heet Summer Again. Toen ik hem voor de allereerste keer hoorde, wist ik helemaal niks van jou. Ik kreeg dat liedje binnen van de plugger. Ik dacht van, nou, klik hem even aan in de playlist. We gaan hem even lekker draaien. En toen tijdens het liedje dacht ik van, nou, en toen zat ik in de buitenlandse hitlijsten te zoeken, weet je wel. Of je ergens stond, weet je. Ik denk, dat is gewoon iemand die komt uit Amerika of zo. Of die komt uit een ander land waar ze, zeg maar onbereikbaar voor een interview. Want dat heb je dan vaak, hè. En dan zie ik in één keer dat je gewoon uit België komt.
1: Helemaal bereikbaar voor jou, zo vaak en zoveel je wil.
0: Ja, dat is hartstikke leuk, zeg. Nou, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen. Het liedje is wel, dat heeft eigenlijk helemaal geen promotie nodig. Want het is zo'n lekker zomerliedje. En je hoort het ook, zeg maar, in diverse tenten. Want ik was een paar dagen geleden heel even kort in een bar dancing. Zo'n soort discotheek, hè. Vroeger had je van die discotheken. En ik had dat liedje voor jou ook op de USB-stick staan met nog wat meerdere liedjes. En ik zei tegen die DJ, hier heb je een USB-stickje, misschien kun je er wat van draaien. En toen draaide die ook nog twee andere nummers ervan. Maar hij pikte ook jouw liedje eruit.
1: Oh, hoe fijn.
0: Ja, snap je?
1: Leuk om te horen.
0: Ja, daarom. Terwijl hij ook niks van jou wist, weet je wel? Ja, dus dan denk ik ook van, dat heeft toch wel effect. Als je dan zo'n liedje hoort, dan pakt dat gelijk, joh.
1: Oh, dat is wel fijn. Ja, momenteel staat op 4 in Frankrijk.
0: Ja.
1: En ik heb gisteren ook goed nieuws gekregen uit de UK. Dus ik vermoed dat we daar ook wel binnenkort gaan binnenkomen. Dus, maar ja, natuurlijk zou ik graag in Nederland en in België ook weer een beetje voet aan grond krijgen.
0: Ja.
1: In mijn geval niet letterlijk, maar dan via mijn muziek, ja. Dus ja, heel graag, ja.
0: Oh, ik vind het zo leuk. Ten eerste wil ik even zeggen, want we sluiten het interview nu af. Dan kun je weer lekker naar bed en lekker relaxen. Hè? Want zo moet je ook op zaterdag doen trouwens. Dat doe ik ook straks na het programma. Want ik lijk wel gek, man. Elke ochtend zo vroeg mijn bed uit.
1: Ja, amai. Ook respect voor jou.
0: Maar meer respect voor jou, Kim. Ontzettend goed, zeg, dat je dat allemaal doet. En we gaan jouw liedje draaien. Je was trouwens al dagtoppen, dat zeg ik er even bij. Dat is dan zeg maar een liedje wat we dan elk uur zeg maar draaien. Dus dat betekent dat er extra promotie komt. En het liedje staat de komende zomer nog regelmatig op de playlist. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Hey Kim, heel erg bedankt en heel veel succes. En we wachten weer op de nieuwe single, hè?
1: Ja, die komt er zeker aan, ik beloof het je.
0: Oké, nou hartstikke top.
1: Goed, tot binnenkort. Fijn weekend allemaal.
0: Fijn weekend, Kim. Hoi, hoi. Welterusten. Hoi. Nou, Kim K, jongens. Nou, we hoorden net al Lila Lee. Nou, en we hebben ook de nieuwe plaat en die gaan we dus nu draaien.

0: aan de hoest. Hey, kan je me misschien vertellen waar de ingang is?
1: Ja, er staat buiten een stadsbus, lijn 4. Daar moet je in gaan zitten. Die brengt je naar de ingang. Pannenkoek.
0: Hey, hoe lang duurt die rijf, man? 20 uur? Tering, zo kort?
1: Hey, man, ik moet...

Ik ga stuk, zeggen ze wel eens. Nou, dit was de back-to-back classic. Hè. Twee liedjes uit de jaren 90 bij Voor de Wekker Wakker. Met aan het eind natuurlijk hakken en zorgen. Ja. Goed, even kijken naar het nieuws. Actiegroep Extinction Rebellion is van plan het station Utrecht Centraal te blokkeren vandaag. De groep wil dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Ja, de driehoek van Utrecht heeft gisteren laten weten dat de actie niet wordt toegestaan. En in het filmfestival van Cannes wordt er vanavond de Gouden Palm uitgereikt. Vorig jaar ging de filmprijs naar It Was Just an Accident van regisseur Jafar Panahi. Dat is trouwens een Iraans dissident. Ja, dus de grote vraag is wie gaat er vandaag met die Gouden Palm? Nog het op. En de finales van de play-offs in de hockey, die zijn vandaag ook. En natuurlijk ook maandag is dat te zien via de bekende apps. Bij de vrouwen staat Zetogenbos en Amsterdam tegenover elkaar. De duels die beginnen om 12:45. En bij de mannen beginnen de halve finales om 16:00. Ja. En natuurlijk ook nog voetbal. Vandaag om 18:00 staan FC Barcelona tegen Lyonnais tegenover elkaar in de finale van de Champions League voor de vrouwen. Ja, de wedstrijd is ook weer te zien via de bekende sportapps. Ja, verder nog meer nieuws vandaag? Jawel. In het zuiden van Amerika, in Californië, hebben ongeveer 40.000 mensen een evacuatiebevel gekregen vanwege het risico op een explosie bij een fabriek voor kunststofonderdelen. Ja, wat er precies nu aan de hand is, is nog niet helemaal duidelijk, maar het zou om een opslagtank gaan met een gevaarlijke chemische stof. En daar is een lekje in gekomen, omdat die te heet was geworden. Er zijn twee opties. De tank begeeft het of explodeert, zo heeft een woordvoerder gezegd van de brandweer tegen de verslaggevers. En dat is de optie die het meest voor de hand ligt. Dus wordt iedereen geëvacueerd. Ja. En er zijn rouwbijeenkomsten in Congo verboden in verband met het ebola-virus. Want men wil natuurlijk niet dat dat virus zich verder gaat verspreiden. En er zijn twee doden bij een aanrijding geweest tussen een auto en een motor in Eerbeek. En SpaceX die heeft een testvlucht gelanceerd, succesvol. Met een vernieuwd Starship erbij. En 8 doden en tientallen mijnwerkers zitten vast in een Chinese mijn. En als laatste, meeuwen zijn beschermde vogels en dus mag het nest niet worden verstoord. Ook niet als het pal naast een doelpaal ligt. Ja, daar is de voetbalvereniging Haagse Hout in Den Haag deze dagen achter gekomen. Ja, een broedende meeuw op een hoofdveld waar dus normaal gevoetbald wordt. Dan wordt alles gecanceld. Ja, voetbalwedstrijden spelen gaat daar dus niet. Waardoor het hele schema bij de voetbalclub op de schop moet. Zo schrijft onder andere Omroep West. Ja, ik heb dat nooit geweten, joh. Je zou zeggen, een zeemeeuw, er zijn er duizenden. Dus dat mag je wel verstoren. Maar dat mag dus niet, nee, volgens de wetgeving. Ja, dus meeuwen zijn dus beschermende vogels. Nou, daar gaat dan de droom van heel veel mensen van, oh, die rotmeeuwen dit en die rotmeeuwen dat. Nee, ze zijn beschermd, mensen. Ja, moeten we zuinig op zijn, hè? Dat zie je maar weer. Nou ja, wel een ellende natuurlijk voor die voetbalploeg, hè? Daar, het Haagse Hout, hè, in Den Haag.

Ja, Ine, de dagtoppen voor vandaag. Je hoorde licht van het spoor voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, op deze dag trouwens in 1960, het is even geleden, Don en Phil, kennen we ze nog, de Everly Brothers. Die nemen het nummer Cathy's Clown op. Het nummer werd een wereldhit en stond in Amerika zelfs 5 weken op de allereerste plaats.

Zo maken ze ze niet meer, hè? Nee. De Everly Brothers en Cathy Sloane uit 1960. Het liedje stond toen 5 weken op de allereerste plaats in de hitparades. Ja, het wordt warm vandaag, hè? Hoge temperaturen. Dus goed insmeren en zo. Er is trouwens ook wat nieuws via de weer-apps. Want er wordt een nieuwe maatstaaf neergezet. Slechts 1 dag wordt er nu vooruit voorspeld. En dat lastig is om dat voor de langere termijn nauwkeurig te doen. Je kunt nu namelijk ook de hittekracht zien. Ja, op verschillende elementen kun je dan gaan bekijken. Het is een publieksvriendelijke versie van de zogeheten web. Beeld Globe Temperature. Daarin zitten behalve temperatuur ook de luchtvochtigheid, de windkracht en de zonnestraling. Ja, ja, het KNMI onder andere in Nederland die vertelt het naar een schaal van 0 tot 10. In de wintermaanden is de hittekracht eigenlijk altijd 0. En op een zomerdag ligt die meestal tussen de 3 en de 6. Ja, een hittekracht van 10 bijvoorbeeld is in het noordwesten van de Lage Landen nog nnooit voorgekomen. In de Beeld wel, 1 keer, 4 uur lang, verspreid over 3 dagen in 2005. 5 was dat en 2019. Dus hou vandaag de hittekracht in de gaten, want het wordt warm en zondag is het nog warmer. Ja. Goed, nog even wachten, dan begint het WK 2026. Lekker voetbal kijken. Van 11 juni tot en met 19 juli. Dus ruim een maand kunnen we voetbalwedstrijden gaan zien. Ja, onder andere natuurlijk Nederland doet mee en ook België. Ja, België heeft trouwens in groep G de eerste wedstrijd ook op 15 juni. En dan moeten ze tegen Egypte. En dat is een fatsoenlijke tijd. 9 uur Nederlandse tijd, 's avonds, hè? Ja. En ook België heeft natuurlijk liedjes die het WK moeten gaan promoten. Onder andere deze.

In België worden ook heel veel liedjes momenteel beschikbaar gesteld via de muziekplatform en zo. Om het WK te promoten, hè? Come Belgium! Ja, lekker is dit, hè? Edwards, hoorde je. Edwards Ron? Ja, of Edwards Kim? Wie was het? Nou goed, Belgium in elk geval. Het was ja, een liedje wat dus in die lijsten staat, hè? Ja, je hoort de komende tijd ook wat promotieliedjes voorbij komen uit België en uit Nederland, hè? Want ook Nederland gaat er helemaal voor. Goed, het zit er weer bijna op, hè? Is het klaar? Is het finito? Even kijken. Ja, nee, het is gebeurd. Ja.

vandaag een beetje in te smeren, want het wordt warm, hè? Ja. En we hebben een hoge zonkracht, hè? Een hittekracht. En we waarschuwen de weeramateurs ook weer voor, hè? Ik spreek je morgen weer. Tot dan!

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: Evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorle.nl. Lokaleomroepgoorle.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.

0: Nederlandse bodem.
1: Ik was maar een clown.
0: Van Ben Kramer tot Kajak. Nederlandstalig, maar zeker ook Engels. En anderstalig. En regelmatig interviews met bekende en minder bekende artiesten.

Ja, dat was Shocking van de Dizzy Mans Band. Een titel die klinkt als een knipoog en een glimlach tegelijk. Welkom bij All Darts, waar muziek van onze eigen bodem niet alleen klinkt, maar leeft. Van vergeten parels tot frisse klanken, van het hart naar de ether. En we blijven nog even in de warme jaren 70. Met een duo dat melancholie en melodie moeiteloos wist te mengen. Dit is Only Lies van Greenfield & Cook.

Ja, we schoven een stukje op richting symfonische pracht. Een band die internationale allure had, maar altijd een beetje van ons bleef. Kajak met Phantom of the Night. Muziek die als een schaduw langs je heen glijdt. Ja, en dan maak ik een brug naar het heden, naar nieuwe symfonische klanken. Een naam die je misschien al kent. En zo niet, dan wordt het tijd. Ik spreek straks met frontman Brian de Graven en ik heb aan een grote fan van symfonische rock en zeker ook van Reality, misschien wel de grootste fan, heb ik gevraagd wat hij de twee beste nummers vindt van het recent uitgebrachte album Scratch van de Reality. En hij kwam allereerst met dit nummer. Luister naar Reality met Follow Me Home.

0: Ja, dit was dus Reality met Follow Me Home. En dat home is nu hier even in de studio. Want vandaag duiken we in een wereld waar melodie en verbeelding hand in hand gaan. Een wereld waar muziek niet alleen klinkt, maar zich ontvouwt als een landschap. En ik ga in gesprek met iemand die ik niet alleen ken als muzikant, maar ook als mens. Brian de Grave, frontman van Silhouette en de drijvende kracht achter het bijzondere project Reality. Samen met onder andere zijn vrouw Marjolein bouwde hij sinds 2011 aan een muzikaal universum waarin symfonische rock en folky invloeden elkaar vinden. Met albums als Mental Peace en Fairly Carefree groeide Reality uit tot de naam die ook internationaal wordt omarmd. En nu is er een nieuw hoofdstuk, het album Scratch. Brian, welkom.
1: Ja, dankjewel Paul. Wat een prachtige samenvatting.
0: Ja, dank je. Ja, ik heb er echt mijn best op gedaan. Ik heb jullie grootste fan gevraagd welke twee nummers hij het beste vindt van het nieuwe album. En daar kwam hij onder andere met dit nummer. Ik denk dat je weet over wie ik het heb.
1: Ja, ik denk dat ik wel weet over wie ik het heb. Ja, die heeft ook nog een rolletje gespeeld op die nieuwe CD natuurlijk.
0: Ja, dat klopt. Hij heeft ook nog bij één nummer backing vocals gedaan. Maar ik zal zijn naam nu niet noemen, want hij is zelf heel bescheiden, dat weet ik.
1: Dat weet ik wel.
0: Maar Reality, het begon ooit als een project, denk ik. Een soort, ja, wat zal ik zeggen, een muzikale speeltuin. Maar wanneer voelde je, dit is geen project meer, dit is een band?
1: Eigenlijk toen we besloten om het om dus ook live te gaan optreden, denk ik. Want ja, we hebben één keer in een soort van gelegenheidsband hebben we een live optreden gedaan in het Blok. Dat was vlak voor het uitkomen van Mental Peace. Dat was eigenlijk een crowdfunding optreden, zeg maar. Nou ja, dat smaakte sowieso ook wel naar meer. En toen hebben we in het Celiaan en het einde nog in Den Bosch een optreden gedaan voor 20 man. Dat was in de coronatijd. Dat waren er toch wel 30.
0: Zo.
1: Ja. Waar rimpel. Ja, er waren een aantal mensen die ook wel zeiden van wij willen ook eigenlijk nog wel blijven. Hè? Dus na het project ermee doorgaan. Dat waren Christopher Appen op de toetsen en René Dul op gitaar. En dan heb je eigenlijk bijna een band. Dan heb je nog een drummer nodig. En natuurlijk een bassist. Nou, die bassist die is altijd wel aanwezig geweest. We hebben de hulp gehad van Mark Optenberg en van Jeffrey de Greve, mijn oudste zoon, voordat uiteindelijk Patrick Verheij nu het stokje heeft overgenomen.
0: Ja,
1: en qua drums kwam dus vlak na het verschijnen van het, of eigenlijk vlak na dat tweede optreden, kwam Jos Uffing om de hoek kijken, die ooit drummer was bij Silhouette. En die zei van nou, ik heb eigenlijk wel weer zin om in een beetje te gaan drummen.
0: Ja.
1: En toen waren we compleet. En ja, toen hebben we gezegd van nou ja, dan gaan we als band gaan we verder. En zo zijn we eigenlijk Fairly Carefree aangevlogen.
0: Volgens mij heb jij de toetsenist nog niet genoemd.
1: Jawel, Christopher Appen.
0: Oh, ja, sorry, daar begon je mee. Ja,
1: ja,
0: ja ik ben al wat ouder, ik heb een slecht geheugen.
1: Nou, dat weet ik niet. Maar Christopher Appen, die is vanaf, eigenlijk ook vanaf dag één is die gekomen en altijd gebleven. En
0: ja.
1: Iemand die qua muzieksmaak heel dichtbij zit bij wat wij willen. En het gewoon ook bijzonder fijn vindt om onderdeel te zijn van de band.
0: Ja, het nummer wat ik liet horen, daar waarbij was Marjolein eigenlijk de frontvrouw in dit geval, de zangeres. Je werkt al jaren samen met Marjolein en je doet niet alleen zingen met haar, want je bent met haar getrouwd. Is dat moeilijk om met je eigen vrouw in een band te spelen? Of is dat juist een voordeel?
1: Het is allebei, Paul. Soms is het moeilijk omdat je gewoon natuurlijk ook als muzikanten zijn er nog wel eens meningsverschillen hebt. Je hebt verschillende smaken en je wil soms wel eens wat anders.
0: Ja.
1: Aan de andere kant is het niks zo leuk als samen met je vrouw op het podium staan tijdens een optreden. Dat is gewoon echt, daar geniet ik echt heel erg van. En ook om dat gewoon samen te brengen, zeg maar.
0: Ja, snap ik. Nou, het nieuwe album heet Scratch. En dat vind ik een intrigerende titel. Waar verwijst dat naar?
1: Het verwijst eigenlijk naar de rode draad in het album die ik nog niet had gevonden. Het is zo dat eigenlijk Marjolein heeft een soort van even een stapje terug gedaan tijdens. Die zei van joh, gaan jullie lekker verder na het tweede album. En ik kom er in de loop van de tijd wel weer bij. En toen had ik eigenlijk het meeste wel geschreven. En ja, vervolgens is zij zich er, laten we zeggen, op een. Is ze zich er weer mee gaan bemoeien, maar dan natuurlijk wel op een goede manier.
0: Ja.
1: En zei ze van ja, feitelijk denk ik dat we het album Scratch moeten noemen, omdat alle nummers die jij voor dit album geschreven hebt, die hebben iets te maken met een beschadiging, zij het, een beschadiging van de wereld, zij het, een beschadiging in een relatie, zij het. Ja, eigenlijk op alle verschillende manieren. Ja, een botsing met een rendier kan ook een behoorlijke kras opleveren, zeg maar. Dus, en zo zijn er eigenlijk alle titels gerelateerd aan de Scratch.
0: Ja, nou heb ik gelezen dat met Scratch, dat wordt eigenlijk Reality Next Level genoemd. Hoe verschilt dit album van de vorige albums?
1: Ik denk een stukje volwassenheid. In de zin van, er is gewoon. Ja, ik heb, als ik met mezelf mag beginnen, ik heb als producer heb ik natuurlijk heel veel geleerd van het werken met Mental Peace en Fairly Carefree. En dit is dan de derde keer dat ik iets aan het produceren ben. En ik hoor natuurlijk achteraf, nou, zij het kleine dingetje, dat je denkt van dat kan beter. Dus je wordt toch steeds kritischer op jezelf. En met het aannemen van Jos de Jong, want die waren we nog even voor het gemak vergeten, de tweede gitarist, zijn we voor mijn gevoel echt next level gegaan. We hebben niet één Steve Roddery in de band, maar twee. Ja. En dat klinkt geweldig lekker samen. Ja, sorry hoor, maar ik vind die jongens gewoon allebei fantastisch spelen. En ze spelen precies gitaar op een manier die mij raakt. En daarom zeg ik twee Steve Roderys.
0: Ja, ja, voor de mensen die het niet weten, Steve Rodery is de gitarist van Marillion.
1: Ja, en ja. Iemand waar zowel Mar als ik natuurlijk wel heel erg gecharmeerd zijn qua sound. Dus ja. wij zijn heel erg gek op onze gitarist. Natuurlijk ook op de rest van de band, maar het geluid wat die jongens samen produceren is echt best wel heel erg mooi. En op verschillende onderdelen van het album zijn ze dus ook heel mooi samen te horen. En ja, dat had ik zelf met Rindert bijvoorbeeld bij het vorige album nooit kunnen doen.
0: Nee.
1: Dus, er zijn gewoon samengevat ook meer mogelijkheden gekomen. En de composities zijn voor ons gevoel toch weer een stap vooruit ten opzichte van het vorige album.
0: Ja, dus Reality Next Level is echt wel een goede omschrijving.
1: Ja, dus als we dat van onszelf mogen zeggen, ja. Wij dachten van wel, maar we hopen natuurlijk dat het publiek dat ook vindt. Ja.
0: In het verleden heb je ook samengewerkt met indrukwekkende namen als Ton Scherpenzeel en Michel Saint-Pierre. Sorry.
1: Ja, dat klopt. Dat zijn mensen die je dan gaandeweg in je leven tegenkomt. Het was zo dat het contact met Ton Scherpenzeel is gekomen omdat hij mij belde. En ik was redelijk verrast, kan ik je zeggen. Want Ton Scherpenzeel is wel een van mijn helden als het gaat om het schrijven van nummers. Ik vind hem super goed als componist, behalve dat ik een goede muzikant is. En hij vroeg of ik achtergrondzang wilde doen op zijn soloalbum. Nou, dat was natuurlijk snel beslist.
0: Ja.
1: Vervolgens had hij zoiets veel, als ik ooit eens wat voor je terug mag doen, dan hoor ik het graag. En nou ja, dat was in eerste instantie bij Silhouette op het vierde album. En veel later zei ik van joh, vind je het leuk om nog eens een keer wat voor mijn nieuwe bandje te doen? Vond hij ook hartstikke leuk. En toen heeft hij een toetsen solo ingespeeld op Fairly Carefree. Ja.
0: Ja,
1: en Michel Saint-Pierre, ja, dat is. Ja, nou goed, Michel Saint-Pierre van Mystery is natuurlijk een fantastische gitarist. En ik ben al vrij lang Mystery-fan. En in die periode had ik ook best wel veel persoonlijk contact met Michel Saint-Pierre. Dat is altijd zo gebleven. En toen ik op een gegeven moment op iets bezig was, dacht ik van nou, hier kan ik wel een gitaarsolo à la Michel Saint-Pierre gebruiken. En ik denk, weet je wat, ik stuur hem even een appje. En zei leuk, gaan we doen.
0: Ja.
1: Dus dat zijn natuurlijk wel... Ja. Hele bijzondere dingen, ja.
0: Nu spelen jullie met zeven muzikanten. Dat zijn echt heel veel kleuren op je palet. Hoe voorkom je nou dat een cacophonie wordt? En hoe hou je dat in balans? Want jij schrijft de nummers.

0: tegelijkertijd denk ik dat het op zich goed te doen is als je het goed mixt, dat je ook alle instrumenten tegelijk kunt laten horen. Dat is natuurlijk een kunst. Maar daar hebben we dan weer Han Uyl voor gevonden, die vanaf het vanaf scratch eigenlijk bij ons is om te mixen en te masteren. En dat is ons heel erg goed bevallen. Ja, die heeft inderdaad op de drukke momenten waar je, als je het niet goed doet, cacophonie zou krijgen, dat je gewoon alles hoort. Dat blijft heel bijzonder.
1: Ja, nou, ik heb het album in huis en ik moet ook zeggen, ik ben onder de indruk.
0: En, dat doet me goed, Paul. Ja, ja.
1: Jullie hebben trouwens ook een sterke live reputatie opgebouwd. En wat gebeurt er met jullie muziek op het podium dat je in de studio niet kunt vangen?
0: Ja, ik denk toch een beetje de spirit, zeg maar. Dat je gewoon ziet, en dat hebben we bij de repetitie ook, we hebben lol met z'n allen. We zijn niet bezig allemaal ons eigen dingetje te doen. We staan gewoon echt lekker als band. Swingen doe je niet zo raar met progressieve rock. Maar nee. We staan wel gewoon lekker te spelen. En we komen iets brengen wat een collectief is. En daar zit plezier in. En dat komt gewoon over op het publiek. En dat je dan af en toe eens even een noodnet even verkeerd zingt, dat wordt dan gewoon, dat wordt je dan vergeven. Want het is veel belangrijker, tenminste, dat denk ik, dat het gewoon met liefde overkomt. Zeg.
1: Dat het binnenkomt, ja. Zit er een nummer op scratch dat voor jou persoonlijk het meest betekent?
0: Ja, uiteraard. Ja, dat is Never Feel This Way. En dat nummer heb ik eigenlijk geschreven over het eerste jaar dat ik samen was met Marjolein.
1: Okay.
0: Het is letterlijk gewoon een jaar geweest om nooit te vergeten. En ja, het is af en toe gewoon, kijk je daarna terug en denk je van ja, wat was het toch gewoon mooi samen en met die kinderen. En Het is een heel bijzonder jaar.
1: Nou, heeft jullie grote fan als tweede nummer Out of My Mind gekozen. Maar hij vond het ook wel heel moeilijk om een tweede keus te maken. Dus, maar dan zal ik...
0: Nee, maar dat vind ik altijd een goed teken, Paul. Dat betekent gewoon dat er geen nummers opstaan die skippers zijn. Het grappige is, ik heb nu diverse reacties gezien. Met name op Facebook, want daar zijn we nog het meest actief, denk ik. Ja. En je ziet dat iedereen weer een andere favoriet heeft. Er is niet echt één nummer wat nou voorop ligt, zeg maar.
1: Nee,
0: iedere track wordt wel weer genoemd.
1: Ik zal Never Feel This Way in een volgende uitzending zal ik laten horen. Dan wat reality vergeten we natuurlijk niet meer in deze uitzendingen van Old Dutch.
0: Nee, nou, dat is mooi, Paul. Dan komt dat goed.
1: Waar hoop je dat reality over 5 jaar staat?
0: In de boerderij.
1: Ah, ja. Ja, dat antwoord ligt een beetje voor de hand, inderdaad.
0: Ja, dat is wat we natuurlijk met Silhouette hebben gedaan als support act. Maar ik hoop echt dat ze met reality... Dat we het zover krijgen dat we zo groot worden dat we een keer in die zaal mogen spelen waar ik zelf al zo vaak ben geweest als toeschouwer.
1: Ja. Is er nog iets wat je kwijt wil voordat ik het volgende nummer ga draaien?
0: Nee, dat ik het leuk vind om je weer even een keer te spreken en in je programma te zijn. En dat ik hoop dat de luisteraars de nummers ook kunnen waarderen.
1: Ja, nou goed.
0: En als ze blij worden, dan kunnen ze de cd bestellen op www.reality.com. En Reality, dat spel je met R-E-A-L-I-S-E-A.
1: Ja, en ook op vinyl te krijgen.
0: Niet meer, Paul. Dat was echt een artefact voor de crowdfunding. En we hebben het in een limited edition van 25 stuks laten persen. En ze zijn op.
1: Oh, daar heb ik er één van.
0: Nou, dat wordt nog wel eens een keertje goud waard misschien.
1: Ja, wie weet. Hey Brian, dankjewel voor je openheid en je verhalen. Ik ga draaien Out of My Mind. En veel succes met reality. En doe Marjolein de groeten. En de rest van de band.
0: Okay, Paul. Okay. Succes met je uitzending.
1: Ja, dankjewel. Dat was dus Brian de Graven van Reality. En we gaan nu luisteren naar Out of My Mind.

0: paus.
1: Ja, doe maar met de bom. Een nummer dat nog altijd binnenkomt. En daarvoor hadden we dus Brian de Graven van Reality. En ik eindigde met Reality met, hoe heet het nummer ook weer? Out of My Mind. Intens en meeslepend vind ik die muziek. En echt de moeite waard om goed te beluisteren. Ik zou, als ik u was, als ik jou was, die cd aanschaffen. Ja.
2: Olala, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof mij vrij, die zijn er hoor, die zijn er zoveel. Dus ja, ik snap die Paul eigenlijk wel. Nu, soms is hij brutaal, soms poëtisch, maar hij is altijd onweerstaanbaar. Dus als hij bij mij aanbelt, bij goede weekends, ja, dan doe ik open, hè. Wat voor keuze heb ik?
1: Ja, het Belgisch kwartiertje. En we beginnen met Silver. Het nummer waar het mee begon. Turn the Tide.

Ja, dat was dus een samenwerking tussen Nederland en België met Jaap Rezema en Pommelien Thijs. En nu wij niet meer praten. Pijnlijk mooi, denk ik. Ja, sommige bands volgen geen rechte lijn. Ze zwerven, veranderen, zoeken en vinden onderweg hun eigen geluid. Vanuit Antwerpen groeide Zita Swoon rond Stef Camille Carlens uit tot een eigenzinnig muzikaal collectief waarin blues, pop en kunst moeiteloos samensmelten. Altijd een tikje anders, altijd herkenbaar. Het is Zita Swoon met Thinking About You All The Time.

sluiten dit eerste uur af met een stem die je misschien herkent van vroeger. Dit is Joey Dyson met 100 Years. Maar blijf er vooral bij. We komen nog een uur terug.

0: die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't travel with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Goedemiddag.
1: Ja, in de tweede uur van Old Arts begonnen we met drukwerk met frontman Harry Slinger. En recent is bij hem darmkanker vastgesteld. Maar het schijnt operabel te zijn en ondanks de diagnose voelt Harry zich goed en verwacht de band een succesvol herstel. Er zijn een aantal concerten afgelast, maar we hebben toch een goede hoop dat het uiteindelijk weer goed komt met Harry Slinger. We gaan verder met Grupo Sportivo. Altijd leuk. Piep, piep, love.

0: 69 stond het in de hitlijsten. Sandra en Andres met Storybook Children.
1: Old Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
0: Deze historische opname die is van Johnny and Jones. En ik denk dat heel veel mensen denken, oh, die ken ik helemaal niet. Het is ook al heel lang geleden. En als je straks de opname hoort, dan hoor je ook de kraken er doorheen. Johnny and Jones waren Nol van Wezel, Johnny en Max Kannewasser, Jones. En ze werkten in de jaren 30 voor de Bijenkorf. En in 1934 werden ze ontdekt toen ze een optreden op een personeelsfeest verzorgden. En 2 jaar later gaven ze hun baan op en gingen optreden onder de naam Johnny and Jones. Ze groeiden uit tot echte tieneridolen, maar door hun Joodse afkomst mochten Johnny and Jones in de jaren 40 niet meer optreden. En werden zij samen met hun echtgenotes in 1943 opgepakt en getransporteerd naar doorvoerkamp Westerbork. Daar gaan ze aan het werk als vliegtuigslopers. En in september 1944 worden Johnny and Jones tijdens een van de laatste transporten uit Westerbork naar Belgen-Belze gedeporteerd, waar ze in de laatste oorlogsjaren van 1945 uiteindelijk sterven van uitputting. Een aantal Duitse en Nederlandse Joodse gevangenen met ervaring op de bühne organiseerden cabaretvoorstellingen in Westerbork. En de nazi-autoriteiten, inclusief commandant Gemmeker, stonden dit niet alleen toe, maar moedigden het ook aan. En ook het populaire lied stond op het programma, getuige het optreden van Johnny and Jones. Zij namen maar een paar keer deel aan de Boenteravond en zongen hun liedjes in het Lagercafé. Iets dat absoluut geen invloed had op de populariteit van het nummer wat ik nu laat horen, de Westerbork Serenade. En het ligt niet aan je radio of aan je telefoon of aan je laptop als je af en toe wat moeilijke geluiden hoort.
2: Hallo, ik ben niet helemaal in orde. Ik ben met mijn gedachten er niet bij. Opeens ben ik een ander mens geworden. Mijn hart klopt als de vliegtuigsloperij. Ik zing mijn Westerbork serenade. Langs de spoorbaantjes schijnt de

Daarna ging ik naar de sanitator. Die vent zei, er is heus niets aan te doen. Maar je voelt je heel wat stukken beter na het geven van de

wij na deze vlucht met Chef Special zijn we weer geland en gaan we een stukje varen. En dat doen we op de geheel eigen wijze van, je hoort het al, Dr. Anders P. met de veerpont.

Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Zodoende is de pont dus kort en gaat hij heen en weer. Dan

En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op.

0: Een lied reist de wereld rond en komt thuis in onze taal. De cover van de week.
1: Ja, en de cover van de week is dit keer een Nederlandse twist uiteraard, maar aan een Scandinavisch origineel. Hou je echt nog van mij, Rocking Billy, een lied populair gemaakt door Ria Valk. En zij behoorde toen tot het zogenaamde klasje van Fonogram. Een aantal uiteenlopende muzikanten waarvoor de platenmaatschappij eigenlijk alles regelde. En bijvoorbeeld ook Willeke Alberti en Anneke Greunlo maakten er deel van. En in dat kader mocht Ria Valk in 1960 het oorspronkelijk, en dan waag ik me aan de Zweedse titel, Er duker i mig ännu glaskören, van Stieg Andersson voor Lilbabs geschreven opnemen. In een vertaling van Willy Rex. En Jack Bulteman trad op als arrangeur en orkestleider. En dit rock'n'roll-achtige nummer vormde destijds een uitzondering binnen het repertoire dat op Fonogram verscheen. Maar met de komst van bijvoorbeeld Peter Koelewijn zette zich een omslag in. En Ria Valk werd eigenlijk de vrouwelijke tegenhanger van Peter Koelewijn. Nou, ik laat eerst een stukje horen van het Zweedse origineel en daarna Ria Valk zelf.

Ja, lang geleden, Hilversum 3 bestond nog niet. Je kan het je niet meer voorstellen met al die internet-radiostations. Waarbij nu ook natuurlijk de Geluidsfabriek, mijn eigen station. Dit was Herman van Veen en we gaan nu naar een samenwerking met lekker veel gitaar en gevoel. George Kooijmans en Frank Carillo. Het nummer Seasons was ooit de doorbraak voor Earth and Fire. En dat is geschreven door George Kooijmans. En hij heeft het samen met Frank Carillo ook in zijn eigen versie uitgevoerd. En die hoor je nu.

een samenwerking waar George Kooijmans bij betrokken was. Vreemde kostgangers. Dat was een samenwerking tussen George Kooijmans, Henny Vrienten en Boudewijn de Groot. En bij toeval ontstaan eigenlijk doordat ze samen gevraagd waren om op de 65e verjaardag van Cesar Zuiderwijk te komen spelen. En dat beviel zo goed dat ze daar een vervolg aan hebben gegeven. Nou, en de weg, ik ben op weg, leidt ons naar de blues. De blues van Cas Lux en Magic Frankie. En in dit geval de Dentist Blues.

Ja, en de laatste klank klinkt weg. En dat brengt ons dan bij de traditionele afsluiting inmiddels van Old Dutch. En dat is cabaret. En daar probeer ik altijd een nummer te koppelen aan een cabaret-uitvoering. De cabaret-uitvoering is dit keer van Herman Finkers, Goocheltaal. En als je het over taal hebt, dan denk je gelijk aan een woordenboek. En daar zingt Gerard Cox over. Dus veel plezier ermee.

0: Jeruzalem, zong ik een keer in de woonkamer. Waarop mijn vrouw vroeg, wat zing je hier nou eigenlijk? Ik zei, oh, wat ik hier letterlijk zing is, mogen de engelen u geleiden naar het paradijs en de martelaren u ontvangen bij uw komst. Nou, zei mevrouw, wat een tekst. Ik zeg, wat bedoel je nou, wat een tekst? Nou, zegt ze, mogen de martelaren nu, is dat verschrikkelijk. Kom je in de hemel, ja, staan de martelaren al klaar. Ja, nou en, is toch prachtig? Helemaal niet prachtig, zegt ze, dan word je weer gemarteld. Nee, een martelaar is niet iemand die martelt. Een martelaar is iemand die gemarteld wordt. Ach, tuurlijk niet, zei ze. Een gijzelaar is toch ook niet iemand die gegijzeld wordt, maar iemand die gijzelt? Ik zei, wel nee, dat is een gijzelnemer. Een gijzelaar is iemand die gegijzeld wordt. Zij zei, tuurlijk niet. Ik zei, tuurlijk wel. Zij zei, tuurlijk niet. Ik tuurlijk wel. Nou, om te kijken, hè, wie van ons tweede gelijk had, hebben we de dikke vandalen erbij gepakt. En waar blijkt? Ja, maar je houdt het niet voor mogelijk, maar zowel martelaar als gijzelaar kunnen de beide tegenovergestelde betekenissen hebben. Nou, toen dacht ik, nu spreek ik geen Nederlands meer. Wat heb je dan nog aan die Nederlandse taal als een woord niet alleen van alles kan betekenen, maar zelfs ook het tegenovergestelde kan betekenen? Ja? Martelaar, gijzelaar. Dan heb ik misschien al die tijd ook wel een compleet verkeerd beeld gehad van, ik noem maar wat, een kietelaar. Nou, zei mijn vrouw, dat zou nog wel eens heel goed kunnen. Ik zei, ja, dat denk ik ook. Dat een kietelaar dus helemaal niet iets is dat gekieteld wordt, maar dat zelf iets anders kietelt. Ja, zei ze, maar dat is toch ook zo? Pardon? Ja, zei ze, dat is ook zo. Want de kietelaar kietelt mij geregeld. Op die manier, ja, zei ik, ja, maar hij wordt ook wel eens gekieteld. Kan ik me zo 1, 2, 3 niet herinneren, zei ik. Ik heb eens wat verder in die dikke vandalen gebladerd en wat blijkt, dit soort rare dingen vind je in onze Nederlandse taal te onpas en te pas. Maar dan in een willekeurige volgorde. Dat komt als een uitdrukking maar lang genoeg verkeerd gebruikt wordt, komt je vanzelf in de dikke vandalen terecht.
1: Dat vind ik zo'n raar systeem.
0: Als je iets maar lang genoeg verkeerd zegt, komt je in de dikke vandalen terecht. Vooral wanneer een bekende Nederlander dat doet. Johan Cruijff is een bekende volksspotter. Volksspot is er altijd al geweest in diverse vormen. Als Johan Cruijff niet nu had geleefd, maar 2000 jaar eerder, dan was Johan Cruijff geen bekende voetballer geweest, maar een bekende gladiator. Dan was Johan Cruijff als gladiator de arena ingelopen en had Johan geroepen, hun wie sterven gaan groeten u. Hun wie sterven gaan groeten u. En hadden we nu op de gymnasia heel andere citatenboekjes gehad. Dus de ontwikkeling van taal is een kwestie van reactie-actie. Maar ook weer in een willekeurige volgorde. Die is heel belangrijk, die willekeurige volgorde. In de Tweede Kamer hoor je de Nederlandse taal op haar willekeurigst. Meneer de voorzitter, het is alles behalve onjuist dat ik ontkend heb dat ik niet tegen het verbod op het embargo ben. Kunt u dat herhalen? Bromt de oppositie en wederom klinkt het, het is alles behalve onjuist dat ik ontkend heb dat ik niet tegen het verbod op het embargo ben. Want je kunt zeggen van Balkenende wat je wil, maar hij staat voor wat hij beter niet had kunnen zeggen. En het erge vind ik dat het allemaal in onze dikke vandalen terechtkomt. Dat vind ik zo jammer. Kijk er maar eens in. Je vindt dit soort gekke dingen te keur en te kust. Ja, te keur en te kus. Je moest ze wel even in de juiste volgorde zetten. Moet u wel doen. Want ze zeggen wel van mij altijd dat ik dingen omdraai. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, ik heb nog nooit in mijn programma's iets omgedraaid. Ik draai alleen maar rare dingen in de taal terug. Ja, maar omdraaien op zich, ja, dat is geen kunst. Dat kan iedereen wel. Omdraaien wel alles kunt je. Als je omdraaien wel alles kunt je omdraait, dan krijg je je kunt alles wel omdraaien. Ook weer die volgorde. Ziet u hoe ontzettend belangrijk dat is? Kunt u mij nou volgen eigenlijk? Ik heb niet echt de indruk, weet u dat? Maar dat geeft niks hoor. Maar ik kan mezelf ook amper volgen. Ik kan mezelf amper volgen. Daarom geldt voor mij ook schrijven is twijfelen. Ja, voor mij geldt schrijven is twijfelen. Je hebt schrijvers voor wie het niet geldt. Ik sprak een keer Harry Mulisch. En Harry Mulisch zei tegen mij, weet u, soms heb ik een zin geschreven. En als ik die zin teruglees, dan denk ik, nee, dit heb ik niet geschreven. Dit heeft God geschreven. Ik vroeg hem, hoe weet u nou zo zeker dat u er niet hebt geschreven, maar God? En toen zei hij, ik schrijf beter. Maar voor alle andere schrijvers geldt, schrijven is twijfelen. Soms wordt het met de Nederlandse taal gegoocheld op een manier waarvan ik zeg, ja, maar dat vind ik dan toch geloof ik wel weer grappig. Zo zei mijn vrouw laatst tegen mij, Herman, je moet een zekere Elke Scholten terugbellen. Ik zei, welke Scholten? Oh, dat maakt niet uit, zei ze. Hoe bedoel je, dat maakt niet uit? Dus Elke Scholten is goed. Elke Scholten, zei ze, is helemaal goed. Niks meer aan doen. Dat vind ik dan wel een leuk gegolgen met de taal. Maar meestal wordt het vreselijk met de taal gegoocheld. Kijk maar eens in de dikke vandalen, je schrik je echt een ongeluk. Zo zie je in de dikke vandalen zonder blikken of blozen staan. Dat is echt schandalig, maar staat er echt. Eén kind, twee kinderen. En twee eieren. Maar het is eigenlijk twee kinder, twee eier. Zoals het in elke verzoenlijke Nederlandse streektaal van Noord-Groningen tot in Zuid-Limburg nog steeds zo is. Maar een van de jongste en hardnekkigste dialecten van Nederland, het algemeen beschaafde Nederlands, heeft dat tot een dubbel meervoud weten te goochelen. Kinderen en eieren. Nou, en kinderen, dat gaat er nog wel, vind ik. Maar kids. Ik heb een probleem met kids en ik weet dat dat ligt echt aan mij, want u gebruikt het allemaal, dus u vindt het waarschijnlijk allemaal schattig, maar ik heb een probleem met kids. Als men tegen mij zegt, wie komt vanmiddag even aan met de kinderen, dan denk ik, nou, gezellig. Zeg maar, we komen even langs met de kinderen, dan denk ik, nou, verrukte man. Maar zeg maar, we komen langs met de kids, dan word ik bang. En waarom worden we nog bang? Het zijn dezelfde lieve kinderen. Dus het is gewoon een kwestie van taal. We hebben een bevriend stel dat heeft maar liefst 5 kids. Doorheen. Papa heeft zich onlangs laten helpen, want hij vond meer dan 5 kids een te groot gezin. Terwijl ik 1 vrouw vaak al een te groot gezin vind. En dan heb ik ook nog eens een heel zelfstandige vrouw die haar eigen dopjes boont. Wat ik heel knap vind van haar, want de meeste vrouwen kunnen dat alleen andersom. Maar zij niet, hè. Zij woont haar eigen dopjes. Terwijl en nooit in de willekeurige volgorde, hè. Terwijl al die andere vrouwen haar boontjes.
1: Ja, echt een woordkunstenaar, die Herman Finkers. En zo sluiten we af, met woorden dus, met muziek en verhalen die wellicht nog even blijven nagalmen. Dank voor het luisteren naar Old Dutch. Blijf dicht bij de muziek. En tot de volgende!

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is Lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en Riel.

hebt, voel je niet meer verwondering. Als je terugkijkt en ziet hoe het in je leven ging. Als kind wou je prinses zijn, was jouw verdriet te veel.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Bij lokale Omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.

got you. You say what you always say. Say it wasn't me.

Nick van Vliet. Lokale Omroep Goorlen.

different now.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

0: You cannot get out front.
1: Oh, many buttons.

Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: lokaalomroepgoorlen.nl. Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

baby. Ha, ha, ha, ha.

Yes, I will.